0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Regio 8. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. Eén rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur werd vrijdag ontdekt. In het weekend is de noodtoestand afgekondigd. Er woeden meer dan 100 bosbranden in een gebied van 136 vierkante kilometer. Zeker 22.000 Canadezen hebben hun huis moeten verlaten. De afgelopen twee maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. In vrijwel heel West-Europa was het flink warmer dan gemiddeld, mede door 4 hittegolven. Verder was het de voorbije twee maanden ook uitzonderlijk droog. Deskundigen wijten de weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde. Ook het water in de Noordzee was uitzonderlijk warm. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door bijna 50.000 voertuigen en is daar de enige verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug naar de overzijde. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. De afgelopen 2 maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. Het vuur brak vrijdag uit. In het weekend volgde de noodtoestand. In een gebied van 136 vierkante kilometer woedden ruim 100 bosbranden. Zeker 22.000 Canadezen moesten hun huis uit. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Op het terrein was een internationaal golftoernooi gaande waarbij Trump aanwezig was. Er zouden 2 vliegtuigen zijn onderschept. Het is onduidelijk om welke toestellen het gaat. Als de president daar aanwezig is, geldt ter plaatse een vliegverbod. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.

0: geschreven in één nacht, deze song, Toto en I Can't Stop Loving You. En goedemorgen, weekend voorbij, hè?
1: Ja. Begin je dag goed.
0: En misschien ook wel je vakantie. Oh, dat is even een beetje balen. Je kan gewoon lekker verder genieten van de zomer, want de komende dagen duiken we opnieuw weer een hittegolf in. De vijfde regionale hittegolf en het is de tweede landelijke. En mogelijk komt er nog wel eentje bij. En als je aan Gerrit Vos als onze weerkoning vraagt, joh, het is allemaal wel een beetje droog. Is dit wel goed? Kan het zo wel doorgaan? Dan was zijn antwoord 3 dagen geleden. Ja, het is wel droog, maar als je het vergelijkt met 1976... wow, zover zijn we nog niet. Ik heb weinig mensen gehoord die er zo over denken. Zeker de afgelopen dagen, joh. Er is nog één pontje in de vaart bijvoorbeeld. Dat is tussen Huissen en Lo, het Loveer daar. En als je daar op gaat, dan kom je heel diep in de rivieren te liggen. De aanlegstijger die hartstikke krom, zou je bijna kunnen zeggen. En er mogen ook niet al te veel vrachtwagens meer op. Dus dat is al een voorbeeld. Maar kijk eens naar de grassen. Gisteren was ik een boswandeling aan het maken. In de omgeving van Wiegen. Ik denk, nou, gezellig. Hè? Neem de hond even mee. Breekt de brand uit. Waarschijnlijk is het aangestoken. Joh, dat is heftig. Ik moest gelijk denken aan die brand vorige week in Venray. En als je dan iets verder denkt, natuurlijk ook aan Zuid-Europa, Italië, Griekenland, Portugal, Spanje en Frankrijk. Wat een ellende. Nou, goed, dan de positiviteit van het weer. We kunnen gewoon genieten de komende dagen van 38 graden, zeg. Oh, wow. Vanaf woensdag is het zover. En meer over dat weer van diezelfde Gerrit Vossers. Onze weerkoning, voor sommige mensen dan, hè, in de regio. Ja. En zo direct. Zeker blijven luisteren, want we gaan in deze ochtendshow bij Regio 8 kaartjes weggeven voor de volgende wedstrijd. En dat is de eerste thuiswedstrijd van de Superboeren.

Goedemorgen, Jorde. Het hele liedje wat lekker kort is ook. Kan nooit gaan vervelen van Hobby Horse. Uit het begin van de jaren 70. It's summertime. Goedemorgen, de ochtendshow. Om 7:15 inmiddels. Met een stralende zon, geen wolkje meer aan de lucht. En dat blijft eigenlijk wel zo de komende uren. En ik zei al, de komende dagen duiken we weer die hittegolf in. Misschien kan je wat uren van je werkdag afsnoepen. Even naar je baas gaan, zo direct van... Ja joh, het is zo te heet in Nederland. Ik kan niet werken, dus mag ik eerder naar huis? Ik hoor je denken, nou, mijn werkgever ziet me al aankomen. Dat gaat dus niet gebeuren, want we hebben airco tegenwoordig, zeggen ze dan. Of weet ik veel wat. De omstandigheden worden een stukje beter. Hij is zo direct aandacht voor de Graafschap. Ja, net niet gewonnen dit weekend, dat is knap balen. Dit is Sophie B. Hawkins voor je.

Het is ook wel weer geweldig. Hij is al 30 jaar bezig en op zijn 10e zo ongeveer begonnen hij met dat liedje voor zijn oma, lang geleden. En hij vierde dat feestje in Volendam de afgelopen dagen. Als de morgen is gekomen van natuurlijk Jan Smit. Regio 8, ik kreeg hier een paar vragen binnen van luisteraars. Anita bijvoorbeeld, die stuurde een berichtje. Hey Marcel, ik zag gisteren iets in de lucht waarvan ik dacht, word ik nou gek? Is het een UFO? Is het een opblaasapparaat? Wat was het? Nou, dat hebben heel veel mensen gezien. Namelijk op 300 meter hoogte hing een gigantische zeppelin. Ja, dat leek wel zo'n gezellige vakantieattractie. Dat je denkt, voor de kids gezellig in de lucht blazen. Nee. Hij hing boven de hoofden van een aantal mensen in de Achterhoek, de Liemers. Maar zeker boven de Veluwe. Heel veel mensen hebben zich eraan vergaapt. 75 meter lang was hij. En daarmee kun je scanapparatuur bevestigen aan dat apparaat. En snuffelen over over de lucht. Ja, was de lucht nou goed of niet? Daar mogen we nog even niks over weten. Maar dat deed dat ding dus wel. De Zeppelin boven onder andere de Achterhoek en de Veluwe. Binnenkort komen de uitslagen. Als er iets over bekend is, hoe goed die lucht is op dit moment. Nou, dan hoor je dat snel natuurlijk. Maar ik weet niet of hier zo 100% lekker is. Een beetje meer regen en wind zouden we wel willen. En dit

0: Tambourine, High Under the Moon. We vieren de zomer van de jaren 80 als je dit soort liedjes hoort. Lekker. Achterhoek wordt wakker. Goedemorgen, ik ben Marcel. Ik hoor graag van jou. Waar luister je op dit moment? Misschien wel lekker gestrekt nog. Net wakker wordend in je bed. Of al heel lang aan de slag. Laat het even weten waar je zit. 0647470022. Stuur even een appje. En Bart is weer terug van vakantie. Onze nieuwslezer in de ochtend, Bart Meijer. Het gaat onder andere over een explosie in Zevenaar de afgelopen nacht.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is afgelopen nacht rond 2:15 opnieuw een explosie geweest. Volgens omwonenden was de klap in de beide omgeving te horen, waarna ze meteen de hulpdienst hebben ingeschakeld. Dit keer zou naast de ontploffing ook een baksteen door de ruit zijn gegooid. Het is al de derde keer in korte tijd dat de studio het doelwit was van een aanslag, want in juni was het ook al 2 keer raak. De politie heeft de straat afgezet en heeft de zaak in onderzoek. In het uitgaansgebied van Doetinchem zijn in de nacht van zaterdag op zondag na een opstootje 2 mensen aangehouden. Agenten waren in de Gutstraat bezig met een melding van diefstal toen ze plotseling werden overgoten met champagne. Het bleek te gaan om een vader die de verjaardag van zijn zoon wilde vieren met een fles bubbels. De drank kwam bij ongeluk over de omstanders en de toegesnelde agenten heen, waarna de vlam in de pan sloeg. Aan de Hummelozeweg in Zelhem is gistermiddag een auto uitgebrand. Volgens de eigenaar was er net een nieuwe accu in de wagen gezet, waarna het voertuig vlam vatte. De bestuurder wist de auto nog snel naar buiten te duwen, waarna de motor volledig uitbrandde. Met een tuinslang heeft de eigenaar de vlammen zelf grotendeels geblust, waarna de brandweer het bluswerk heeft afgemaakt. Niemand is gewond geraakt bij het incident. De Graafschap is de competitie begonnen met een teleurstellend gelijkspel. In een zeer matig duel kwam de ploeg niet verder dan een 1-1 tegen Helmond Sport. Vlak voor het rustsignaal wist Verder de Jong in de blessuretijd de gelijkmaker binnen te schieten. De volgende wedstrijd voor de Doetinchemers staat gepland op maandag 17 augustus. Dan speelt de Graafschap een thuiswedstrijd tegen Jong AZ. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Hey, goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. En ze liggen hier klaar, de allereerste kaartjes die ik kan weggeven aan je. Voor de thuiswedstrijden van de Superboeren. Dit weekend 1-1 tegen Helmond. Ja. Het had ook slechter kunnen zijn, hè? Ja. We gaan voor de winst bij de eerstvolgende thuiswedstrijd dus. Dat wordt tegen Jong AZ. Nou, die moeten we kunnen pakken. En je kan erbij zijn, gratis kaartjes zijn te verdienen. Ik stel je een vraag. En als je niet weet, dan gok je maar aan het eind weg. Hè? Degene die er het dichtst bij zit, bij het getal, want daar gaat het namelijk om, die wint twee kaartjes voor die wedstrijd van... even kijken, maandag. Over een week, de 17e, dan wordt er gevoetbald vanaf 8 uur op de Vijverberg tegen Jong AZ. Oké, dit is de vraag. Als het helemaal volle bak is, als het helemaal uitverkocht is op die Vijverberg, hoeveel mensen kunnen dan in het stadion? Hoeveel mensen kunnen dan een voetbalwedstrijd gaan bekijken? Als het helemaal is uitverkocht, hoeveel mensen kunnen in het stadion van... de Superboeren. Geef het antwoord door. Je kan het opzoeken, maar je kan het ook gokken. Of misschien weet je het gewoon uit je blote hoofd. 06-4747-0022. Dus 06-4747-0022. Als je denkt te weten hoeveel mensen er in het stadion kunnen van de Superboeren in Doetinchem.

alle succes. Alleen niet in de familie zelf. Nee, dat was af en toe wel haat en nijd tussen Karen en Alice Maywood. En late at night. Hey, goedemorgen. Het is zonnig, wat wolken, vanmiddag 28 graden. Op dit moment ruim 17 graden.

0: ain't mine.
1: Ja, heerlijk. Je kan er vrolijk van worden. Je kan er verliefd op worden. Hoe dan ook, lekkere muziek. Oh, het is Dasha. En het liedje heet Mad About It. Wat een dag weer, hè? Wauw. Temperatuur onderweg naar een gaatje van 28 op deze prachtige maandag. Het is misschien wel jouw zomervakantie. En hoe dan ook, als je al lang weer aan de slag bent, of moet, nog even. Doe alsof het vakantie is. Kijk je collega's eens even diep in de ogen dat je denkt, wow. Met jou zou ik wel op vakantie willen. Of moet je er niet over nadenken van, mijn god, alsjeblieft niet. Overdag is meer dan zat. Dat kan natuurlijk ook, hè. Regio 8, dagelijks tussen 7 en 10, Achterhoek wordt wakker. En ik riep het vanochtend even naar 7 al. Gisteren dacht ik, ach, gezellig even met mijn vriendin en met de hond. Even erop uit. Heerlijk op een zondagmiddag. We gaan naar het bos. Oké, dus wij naar het bos. Ik zoeken. Even uit de Achterhoek. Even weg. En dan kom je dan uit in de buurt van Wijchen. Ja, daar hebben ze ook bossen. Achter Nijmegen is dat. Dus wij daar wandelen. Ik denk, van ruikt het hier toch? Hebben ze ergens een barbecue aangestoken? Dan blijkt dus dat er al meer dan een uur een gigantische bosbrand aan de gang was. Echt ietsje verderop. Verschrikkelijk. Echt, wat was die geur. Ik kan me helemaal voorstellen hoe dat vorige week was in Venray en omgeving. En ook natuurlijk in het zuiden van Europa. Dus maar bij deze nog even die waarschuwing. Geen sigaretten meenemen als je het bos in gaat. Dat klinkt ongeloofwaardig als ik dit zo zeg van ja, hallo, dat doet toch niemand? Bijna niemand. Sommige mensen hebben dan gewoon nog een peuk op hun lip zitten als ze het bos in wandelen. Jongens, kijk zo uit. Ook een stukje berm. Moet je eens even kijken. Als je bijvoorbeeld een provinciale weg overrijdt, kijk eens naar links en rechts, hoe gorddroog het is. Als je daar iets uit het raampje gooit, iets van vuur, nou, de pleuris breekt uit. Echt waar. Houd het vuur uit de natuur was ooit de kreet van de nationale brandweer, maar dat is nu een hele belangrijke kreet. Kijk ontzettend uit, dat is echt gort en gort en gort droog. Dus vreselijk is dat. En tot zover even de samenvatting van wat ook de brandweer van de Achterhoek en de Liemers zou willen. Hè. Gewoon kijk ontzettend uit.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op regio 8. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venra is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar omdat het vuur plotseling opnieuw opleidde, legde Arriva het traject wederom stil. In de tussentijd zijn bussen ingezet. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. Zeker 1400 vluchten alleen al van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De autoriteiten waarschuwen voor zware regen, aardverschuivingen en overstromingen in Oost-China. De zware storm trekt inmiddels verder landinwaarts. In Egypte zijn een dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De mijn ligt in de buurt van Marsa Alam, een toeristisch stadje aan de Rode Zee. Uit de tunnels wordt jaarlijks 14.000 kilo goud naar boven gehaald en dat levert de Egyptische economie elk jaar honderden miljoenen dollars op. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op regio 8.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Marcel Vermeer.
8: Hey, goedemorgen. Ja, het is weer lekker wakker worden in de Achterhoek en de Liemers. De ochtendshow Achterhoek wordt wakker. En check even het laatste nieuws. Vind je op onze site, hè? Die weet je te vinden.

Teddy Swims. Heeft in ieder geval één overeenkomst met Suzanne Freek. Hè? Ja, ja, ja. Hij is ook heel lang aan de slag geweest op het YouTube-kanaal van Teddy zelf, in dit geval natuurlijk. En dan zong hij covers. Heel veel mensen klikten dat aan, vonden dat geweldig. Dat hebben Suzanne en Freek ook gedaan. Toen dachten ze van, nou, laten we zelf eens liedjes uit gaan brengen. Dat is gelukt bij Suzanne en Freek. En zeker bij Teddy. Dit is zijn laatste liedje, Break Up in Reverse. De ochtendshow bij Regio 8. Je kent misschien wel de overtreffende trap van droog, droger, droost. Dat geldt zeker vandaag, maandag 10 augustus. Of we moeten inlijsten, weet ik niet, maar dit is wel een feitje, want niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als vandaag. De gemiddelde waterafvoer in de afgelopen 24 uur was 614 zelfs kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen, en dat is echt lang geleden hoor, was het nog niet zo laag, die stand. En waarschijnlijk is het einde nog niet in zicht, want het blijft maar droog, droog. Droogst. Ja, het is heftig hoor. Heb je dat gezien bij de rivier? Ik weet niet of je al een beetje langs bent geweest. Ik zag het vorige week bij de IJssel. Dat is echt een heel smal lullig riviertje. En dan zou je denken, met die warme en die hoge temperaturen, van, oh, weet je wat, ik ga even van kade naar kade zwemmen. Doe dat niet. Die stroom is ontzettend sterk, zeker halverwege. Het kan wel ietsje smaller zijn allemaal, maar dat wil niet zeggen dat je gewoon lekker over kan zwemmen. Nooit in een rivier gaan zwemmen. Die kracht is onnoemelijk stevig. En als je gaat, dan ga je definitief. Dan kan je een hele professionele zwemmer zijn, maar zelfs dan gaat het je niet lukken. Blijf daarvan weg. Liefst ook niet het water ingaan bij een rivier. Ook niet tussen de kribben in. Ja, dat is heel verleidelijk, dat je denkt, nou jongens, het is 32 graden, ik lig hier op mijn badlaken, even dat water in. Doe het niet. Bij een plas of een meer zou je het nog wel kunnen doen, of gewoon lekker in een zwembad, maar niet bij een rivier. Het is zo vaak al fout gegaan. Ja, check het maar eens even op internet, dan kom je nare berichten tegen, dat wil je niet. En ik hoop gewoon dat je lekker kan genieten natuurlijk, hè, de komende tijd nog deze zomer. Die lage waterstand, ja. Voorlopig mogen we nog wel gewoon onze tuin besproeien voor een achtertuintje. Dat is nog geen verbod, hè? Nee, nog geen verbod op het leidingwater in ieder geval. 7:15, goedemorgen, Regio 8.

Het is de beat en de energie van Gregory Porter en Revival. Ik heb net even de proef op de som genomen. Is AI altijd zo goed als wordt beweerd? Het antwoord erop is nee. Als je nou aan AI vraagt, dat heb ik net gedaan, is AI net zo goed als wordt beweerd? Dan zegt AI van zichzelf. Ja. AI is vaak beter dan... echt waar, dat is zo grappig. Nee, ik stelde namelijk de vraag... naar aanleiding van een berichtje dat ik van de luisteraar kreeg. Mark die zegt, even een reminder... want de Wijnbergse brug is vandaag dicht in de Achterhoek. De Wijnbergse brug is vandaag dicht, dus moet je even oppassen. Dankjewel Mark voor het doorgeven. Ik ga het eens even aan de AI vragen... van is de Wijnbergse brug vandaag dicht in de Achterhoek? En wat zegt AI? Nee hoor, daar kan je gewoon overheen. Er waren wel eerder, vorig jaar waren de werkzaamheden, maar nee, ik kan er vandaag gewoon overheen. Hoezo AI? Ze weten niet alles. Hè? Dankzij de technologie zou je verwachten dat ze alles weten. Nou, gelukkig hebben we ook nog mensen, hè, die er dingen overzien. Dankjewel Mark voor het doorgeven. Venus, dit is de uitvoering uit de 80's van Bananarama van deze

0: Vrienden voor altijd. Gewoon lekker Nederlands dit, hè? Nederpop. Lucas en Steve voor die voorbij komen. Het ging over de liefde. De ochtendshow van Regio 8 met zo direct weer koning Gerrit Vossers. We gaan het er nog eens even over hebben, over de droogte. Hoe erg is het? En vorige week zei hij dus dat het allemaal nog wel, nou ja, tussen aanhalingstekens dan meeviel, als je het vergelijkt met 1976. Maar nu zijn we een week verder. Hoe denkt hij dat nu over? Ook bij die hele lage waterstand van bijvoorbeeld de Rijn. Het is nog nooit zo laag geweest. Dat blijkt uit de laatste cijfers van vanochtend. Je hoort het zo en ook het laatste nieuws met Bart.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers!
5: Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Graafschap is de competitie begonnen met een teleurstellend gelijkspel. In een zeer matig duel kwam de ploeg niet verder dan een 1-1 tegen Helmond Sport. Vlak voor het rustsignaal wist Verder de Jong in de blessuretijd de gelijkmaker binnen te schieten. De volgende wedstrijd voor de Doetinchemers staat gepland op maandag 17 augustus. Dan speelt de Graafschap een thuiswedstrijd tegen Jong AZ. In het uitgaansgebied van Doetinchem zijn in de nacht van zaterdag op zondag na een opstootje 2 mensen aangehouden. Agenten waren in de Gutstraat bezig met een melding van diefstal toen ze plotseling werden overgoten met champagne. Het bleek te gaan om een vader die de verjaardag van zijn zoon wilde vieren met een fles bubbels. De drank kwam bij ongeluk over de omstanders en de toegesnelde agenten heen, waarna de vlam in de pan sloeg. Bij een fitnessstudio in Zevenaar is afgelopen dag rond 14:45 opnieuw een explosie geweest. Volgens omwonenden was de klap in de beide omgeving te horen, waarna ze meteen de hulpdienst hebben ingeschakeld. Dit keer zou naast de ontploffing ook een baksteen door de ruit zijn gegooid. Het is al de derde keer in korte tijd dat de studio het doelwit is van een aanslag, want in juni was het ook al 2 keer raak. Aan de Hummelozeweg in Zelhem is gistermiddag een auto uitgebrand. Volgens de eigenaar was er net een nieuwe accu in de wagen gezet, waarna het voertuig vlam vatte. De bestuurder wist de auto nog snel naar buiten te duwen, waarna de motor volledig uitbrandde. Met een tuinslang heeft de eigenaar de vlammen zelf grotendeels geblust, waarna de brandweer het pluswerk heeft afgemaakt. Niemand is gewond geraakt bij het incident. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, okay, dankjewel Bart. Dankjewel voor het bijpraten. En dan gaan we naar Zilvolde. Nou, en onze

0: Het bij best wel lekkere temperaturen zijn we onderweg naar hele hoge temperaturen. Het zijn wat tussendagen deze maandag en dinsdag. Gerrit Vossers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welk cijfer zou jij je eigen weekend willen geven?
1: Dan mag gewoon 8 hebben.
0: Een 8, ja. Ik denk er zelf ook zo over. Ik was gisteren even op pad met de hond en vriendin. Hartstikke gezellig. En toen kwam ik uit in omgeving Wiegen in de bossen daar. En net niet in het bos waar ik liep, maar één bos verderop, een straat verderop, was een gigantische brand uitgebroken. Oh. En als je dat nog nooit hebt meegemaakt, hebben we de afgelopen tijd al die ellende meegemaakt in het zuiden van Europa. En dan lees je die berichten, je ziet het op het nieuws. En ook bij Venray, als je er niet komt, dan denk je, ja, oké, hartstikke heftig. Maar wat erg, joh. En die lucht. En wat vreselijk om het mee te maken. Zou jij als weerman nog even een oproep willen doen voor de Achterhoek? Want ook hier hebben we wat bossen en heide. En we hebben bermgedeelten, zeg maar, die ontzettend droog zijn. Ja. Aan iedereen die nu luistert. Van, joh, kijk uit met het vuur.
1: Ja. Nee, ja, kijk uit met vuur. En dit zijn ook mooie maanden om te stappen met roken. Want dan kun je mag toch geen peuk weggooien. openbaar vuur sowieso op dit moment. Overal is het gevaarlijk. Ook dicht bij de coniferen in de achtertuin. Dus kijk uit met open vuur.
0: Ja, zelfs dus met je eigen barbecue in je achtertuin. Want voor je te weet heb je steekvlammetje. En dan zit je de coniferen van de buren staan in de hens. Dat wil je toch ook niet weten, natuurlijk. Ja.
1: En de wenkbrauwen.
0: Ja, oh, wat erg. Ja, die groeien niet meer aan, hè? Wist je dat?
1: Dat wist ik niet.
0: Nee, als die weg zijn, dan moet je echt naar een of ander instituut, dat je nieuwe krijgt, of je krijgt zo'n tattoo. Ja, ja, ja.
1: Zo'n zwarte stift moet je dan kopen.
0: Een zwarte stift. Ja, zo'n arseerstift erbij er al. Ja. Goed, dan het weer voor vandaag. 9:55, de hoogste tijd ervoor. Wat kunnen we verwachten op deze maandag?
1: Nou ja, we hebben altijd nog wel lekkere, koele nachten. Afgelopen nacht was het 12, 13 graden. En op dit moment is het alweer een graad of 20. De temperatuur loopt ook snel op met die zuidwestenwind. Die over het algemeen zwak is vanmorgen. Als we naar buiten, naar boven kijken, dan zien we ook nog wat sluierbewolking. Dat hebben we de dag door wel. Maar verder, de zon die speelt de hoofdrol. En vanmiddag gaat de wind wat meer naar het noordwesten toe. Neemt dan toe naar matig en dan zal de temperatuur erbij nog oplopen naar 24, 25 graden. Maar vanavond is het dan helder en dan hebben we eerst de zon er nog wel bij. Maar komende nacht kan het behoorlijk afkoelen. Temperaturen rond 10 graden of net iets eronder, dat is mogelijk. En morgen beginnen we dan wel weer met een frisse dag. En ook morgen flink wat zon erbij en temperaturen ook rond 25 graden. Nou, woensdag gaat de wind wat meer om naar oostelijke richtingen. Ja, en dan merken we ook al dat het langzaamaan wat warmer gaat worden. Met 28, 29 graden. Het is helder en dat voordeel hebben we dan wel 's avonds als de zonsverduistering is. Die kunnen we toch nog redelijk goed volgen, denk ik. Want het begint om 7:15 en duurt een uur of 9 volgens mij. En dan is het ook helder. En dan kan het even duister zien worden. Maar verder hebben we ook wel weer een fris nachtje. Want de temperatuur daalt tot onder de 10 graden na de donderdag. En donderdag dan hebben we temperaturen die alweer wat verder oplopen. Dan kan het tropisch warm worden met een graad of 30, 32 wel. En misschien zelfs nog ietsjes meer. En zo zal het ook op de vrijdag zijn dat het 34, 35 graden kan worden. De warmste dag van de week schat ik in. Want de wind die gaat weer langzaam om naar noordwestelijke richtingen. En zaterdag kunnen we nog net 28 tot 30 graden halen, maar daarna wordt het allemaal wat koeler op de zondag. En voorlopig wel droog weer. Ja, de eerste regenkansen die zitten nu zo'n beetje rond de 18, 19 augustus. Dus zover hebben we dan nog in ieder geval meer droog weer.
0: Ja, meer dan een week, dus hartstikke droog. Maar wat kunnen we dan verwachten als het een beetje gaat regenen? Is het veel dan?
1: Nou ja, de meeste actieve buien lijken weggelegd te zijn voor het zuiden van het land. En hoe meer naar het noorden, hoe minder actief. En wat kun je verwachten? Er staat nu een millimeter of 15 tot 20 voor de Achterhoek. En in het zuiden van het land zelfs nog wat meer. En in het noorden dus wat minder. Dus daar kunnen we iets op richten. Maar we hebben al vaker, ik heb afgelopen week ook al heel wat mensen gesproken. Die kijken dan elke keer op een weerapp. En die zeiden, ja, het weekend wordt nat en zo. komen. Het schuift allemaal een klein beetje op. Dus gewoon even de vinger aan de pols houden en kijken hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar het lijkt er wel op dat op langere termijn ook, dus na het weekend, de temperatuur ook op een meer normaal niveau verder gaat van rond de 22 tot 24 graden.
0: Krijgen we trouwens witte kerst?
1: Nee, die krijgen we dit jaar niet.
0: Oké, fijn dat je het nu even zegt. We zitten op 10 augustus. Mooi, mooi, mooi. Goed, hey, fijne dag. Tot morgen.
1: Goed gaan.
2: Hey, daar is John Deere trekken. Een mooi ding.

de Murphy Gang, 3 jaren 80. Skandaal in Sperbezirk. Achterhoek wordt wakker, 8:45 onderweg. We zitten op 10 augustus en we hebben wat leuke prijzen weg te geven aan je. Het heeft namelijk te maken met een lekker uitje. Je kan er naartoe binnenkort op 15 augustus. Ja, het komende weekend een lekker feestje in Engbergen in het Openluchttheater. En dat Openluchttheater heeft een mooie samenwerking gekozen. Richting de Dru, het industriepark in Ulft. Ze hebben zeg maar de handen ineengeslagen voor een bijzondere filmbeleving. In een echt hele leuke setting van natuur, cultuur en geschiedenis kun je genieten van muziekfilms. Op een hele bijzondere locatie. Waar in Nederland vind je zo'n locatie? Daar bij Engbergen is die heel gaaf. Gewoon lekker onder de sterrenhemel naar een film kijken. Het is een film die met de naam Rocket Man. Gaat over Elton John. Ja, dat is echt een hele leuke film. Dat kan je daar dus gaan zien. En verder is er ook nog een optreden van iemand uit de regio. Dat is Evert Stroets. Een half uurtje gaat hij lekker optreden. Heerlijk is dat. Dan kan je naartoe met 2 personen. Ik heb kaartjes voor dat gebeuren. In Engbergen, het Openluchttheater, op 15 augustus aanstaande. Nou, als je denkt, ja, ik heb nog wel wat vrije uurtjes over. Ik vind het gaaf om daarbij te zijn. Meld je dan even aan via de app van Regio 8. Zeg maar gewoon even Rocketman. Dat is het misschien het handigste. Rocketman tik je naar 0647470022. Een avond met een optreden van dus die zanger Evert Stroet. En een film rond deze legende. Legendarisch is die geworden door zijn brillen en zijn vele hits en mooie samenwerkingen. Rocketman, zo heet de film. En het gaat dus om Elton John.

0: need to see me through.
1: Heb je het al gezien? Heb je het al gemerkt? Heb je het al gevoeld in je portemonnee? Hij is namelijk gezakt. Een literje euro 95. Ja, de adviesprijs is toch altijd wel hoog, hoor. Die is 2,62 euro, maar die was nog veel hoger per liter. Maar daar ga je natuurlijk niet denken. Langs de snelweg, hartstikke leuk dat die grote jongens daar staan. Maar je kan beter gewoon lekker de regio inrijden of naar Duitsland. Maar hier in Nederland, in Doetinchem, Winterswijk bijvoorbeeld, tussen de 2,16 euro, 2,20 euro per liter, dat is al een stukje minder. Nog belachelijk hoog natuurlijk, hè, voor een eurotje. Euro 95 dan. Als een eurotje moesten betalen voor een liter benzine. Wow, wat zou dat gaaf zijn. Gewoon een keer een actie, een maandje. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè, want ze zijn het er weer niet over eens daar in Iran en Amerika. Wat een gedonder toch iedere keer. Ja,

0: tijdens van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Voel mij zo free.
0: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren.
9: De maatschappij, dat ben jij.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De drie worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. De bestuurder wilde vluchten, maar werd even later door de politie opgepakt. Hij bleek onder invloed van drugs en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
14: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
15: Auto en schadeherstel.
14: Kijk op leuwentaalulft.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
15: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
14: Kijk op leuwentaalulft.nl.
16: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
17: Marcel Vermeer.
18: Nee, tropisch wordt het niet. Wel een lekkere 25 graden later vandaag in de Achterhoek en de Liemers. Hey, goedemorgen. We zitten inmiddels op de 10e van de 8e zomervakantie. Of gewoon lekker aan de slag. Hoe dan ook.

Oh, wat is hier ook zo populair, zeg. Cameron Whitcomb heet hij. Prachtige naam. Dan moet je ook 20 keer achter elkaar uitspreken. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En daarvoor Martin Reeves en de Vandellas. Het origineel van Dancing in the Street. Je kent het waarschijnlijk ook nog van David Bowie. En Mick Jagger, begin jaren 80. De ochtendshow, uur nummer 3. Achterhoeken wordt wakker. Zo direct rond 9:50 aandacht voor de site achterhoeknieuws.nl. Daar ga ik even puzzelen. Want dan ben ik ook weer redacteur voor Meindert. Want Meindert is nog altijd op vakantie. Dat is namelijk een van de redacteuren van achterhoeknieuws.nl. Hij zegt, ik zit in Italië, jij in Ulft. Zou je even een en ander willen overnemen? Ja. Cameron Whitcomb heet hij. Prachtige naam. Dan moet je ook 20 keer achter elkaar uitspreken. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En daarvoor Martin Reeves en de Vandellas. Het origineel van Dancing in the Street. Je kent het waarschijnlijk ook nog van David Bowie. En Mick Jagger, begin jaren 80. De ochtendshow, uur nummer 3. Achterhoeken wordt wakker. Zo direct rond 9:50 aandacht voor de site achterhoeknieuws.nl. Daar ga ik even puzzelen. Want dan ben ik ook weer redacteur voor Meindert. Want Meindert is nog altijd op vakantie. Dat is namelijk een van de redacteuren van achterhoeknieuws.nl. Hij zegt, ik zit in Italië.

We ook de komende week nog even voor je, mijn dat mooie site, achterhoeknieuws.nl. Verder maak je ook nog kans voor de kaartjes voor de nieuwe thuiswedstrijd van de Graafschap. Het komende weekend. Of eigenlijk volgende week maandag is dat. Tegen Jong AZ wordt er gespeeld. En zo direct blikken we nog even terug op de wedstrijd van het afgelopen weekend. Helaas, ja.

0: Tipsy Song. Het is haar bar song van Shaboozy op deze maandagmorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Kijk, we hadden ook kunnen verliezen. Dus met de gedachte van begin je dag goed, houden we die 1-1 dan maar even vast. Een puntje is binnen voor de Superboeren. Onderweg naar de volgende wedstrijd, volgende week maandag. Thuiswedstrijd voor de Graafschap tegen Jong AZ. Die moeten we dan gaan winnen. Oké? Deal. Bij deze. En we kijken nog heel even terug op het afgelopen weekend. Dus die 1-1 gelijk voor Helmond Sport tegen de Superboeren. Verslaggever Siep Unk die sprak na de wedstrijd middenvelder Ferre de Jong over de strijd.
2: Ja, ik denk dat we de wedstrijd slecht begonnen. We komen natuurlijk op 1-0 achterstand. Veel tweede ballen vallen voor hun. We creëren weinig. Dan krijgen we de drinkpauze en dan hebben we het iets beter voor elkaar. Scoren gelukkig nog de 1-1. En dan komen we de tweede helft goed uit de kleedkamer. Ik denk tot minuut 75 dat we erg dominant waren. En dan doen we onszelf gewoon tekort dat we geen 2-1 maken. En dan is het, ja, het laatste kwartier eigenlijk ligt het hele veld open. Maar hebben wij ook nog te weinig gecreëerd. En komt Helmond misschien nog wel op de grootste kans voor de 2-1. Dus ja, ik denk dat het vooral in begin tweede helft dat we daar hebben laten liggen. Dat we daar de betere ploeg waren. En ja, onszelf niet belonen.
3: Ja, en er komen natuurlijk ook twee nieuwe spelers in voor de Graafschap, Kania en Wiekhoff. Hoe is het om met mensen op het veld te staan tijdens een wedstrijd, terwijl je nog niet heel erg vaak met ze hebt samengespeeld?
2: Ik denk dat het niet zo heel erg veel uitmaakt. Kijk, we hebben die jongens heel goed opgevangen. We hebben gelijk, de trainer is heel duidelijk geweest in de speelstijl. Dat heeft hij ook op de jongens proberen over te brengen. Dus dat is denk ik geen probleem. Kijk, natuurlijk moeten we aan elkaar wennen wat elkaars kwaliteiten zijn. Dan moet je elkaar daar beter in leren vinden. Maar ik denk dat ze die jongens wel snel hebben aangepast.
3: Oké, en dan nog even over jou. Dat is natuurlijk voor jou wel een interessante wedstrijd. Je begon als spits, ging via de rechtsbuitenpositie naar het middenveld. Waar sta je zelf het liefst?
2: Ja, ik ben voor origine naar nummer 10, dus aanvallende middenvelder. Kijk, ik speel natuurlijk nu in de spits. Maar dat vul ik in op mijn eigen manier, dat ik in mijn eigen kracht kom. En veel meer het spel bezig kan zijn. Ja, daarna op rechtsbuiten ook weer op mijn eigen manier. Dus kijk, ik kan op verschillende posities spelen. Maar het liefst speel ik wel op nummer 10.
3: Oké, en de supporters van de Graafschap konden er natuurlijk vandaag niet bij zijn. Merk je dat nog in het veld?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd jammer. Kijk, onze supporters zijn een van onze grootste steun tijdens de wedstrijd. Ik denk als ze hier waren geweest dat ze het meeste geluid hadden gemaakt. En dat het voelde als een thuiswedstrijd. Dus dat is altijd jammer. En nu waren we op onszelf aangewezen. Maar het moet geen excuus zijn natuurlijk.
3: Nee, en volgende week maandag natuurlijk tegen Jong AZ. Dan wel weer op een hopelijk volle Vijverberg. Hoe kijken jullie naar die wedstrijd?
2: Ja, heel veel zin. En ik hoop dat we alle steun krijgen. En dan moeten we echt gas geven. Ook voor hun. En dan gaan we weer volle bak voor de 3 punten.
0: Ja, zeker. En dan moet het lukken met supporters erbij. Volgende week maandag dus die wedstrijd tegen Jong AZ. Je hoorde verslaggever Siep Unk. Die sprak over die wedstrijd van gisteren. Tegen Helmond Sport met de middenvelder Ferre de Jong.

Ootspakje de legendarische woorden, deze John Fogerty. Mijn vriendin staat op gelijke hoogte met mijn gitaar. Nou, daar ben je dan lekker mee als vriendin. Dat je net zoveel waarde hebt in het leven als zijn gitaar. Ja, echt een muzikant. Hè. Dat zijn uitspraken van grootheden. Als je het hebt over de muziekwereld, moet je dat maar denken. The Old Man is Down the Road. En daarvoor normaal een superboeren. We gaan voor de volgende wedstrijd. Je hoorde het al van Fedde, van de club. Dat het bij de volgende wedstrijd helemaal goed gaat komen. Dan wordt er gewonnen. De gedachte is er, dat houden we vast. En de komende dagen gaan we kaartjes weggeven voor die wedstrijd tegen Jong AZ. Dit is Regio 8, goedemorgen.

hier had uw reclameboodschap kunnen staan. Ik moet even een nieuw Duracell batterijtje er denk ik in doen. Hè? Ja. Dat is het. Het is maandagmorgen. Heel goed, dankjewel. Het laatste nieuws komt eraan zo direct met Bart Meijer om 9:30. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers.

Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. De prijs

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Aan de Hummelozeweg in Zelhem is gistermiddag een auto uitgebrand. Volgens de eigenaar was er net een nieuwe accu in de wagen gezet, waarna het voertuig vlam vatte. De bestuurder wist de auto nog snel naar buiten te duwen, waarna de motor volledig uitbrandde. Met een tuinslang heeft de eigenaar de vlammen zelf grotendeels geblust, waarna de brandweer het bluswerk heeft afgemaakt. Niemand is gewond geraakt bij het incident. In het uitgaansgebied van Doetinchem zijn in de nacht van zaterdag of zondag na een opstootje twee mensen aangehouden. Agenten waren in de Gutstraat bezig met een melding van diefstal toen ze plotseling werden overgoten met champagne. Het bleek te gaan om een vader die de verjaardag van zijn zoon wilde vieren met een fles bubbels. De drank kwam bij ongeluk over de omstanders en de toegesnelde agenten heen, waarna de vlam in de pan sloeg. Bij een fitnessstudio in Zevenaar is afgelopen dag rond 2:45 opnieuw een explosie geweest. Volgens omwonenden was de klap in de beide omgeving te horen, waarna ze meteen de hulpdienst hebben ingeschakeld. Dit keer zou naast de ontploffing ook een baksteen door de ruit zijn gegooid. Het is al de derde keer in korte tijd dat de studio het doelwit is van een aanslag, want in juni was het ook al twee keer raak. De Graafschap is de competitie begonnen met een teleurstellend gelijkspel. In een zeer matig duel kwam de ploeg niet verder dan een 1-1 tegen Helmond Sport. Vlak voor het rustsignaal wist Verder de Jong in de blessuretijd de gelijkmaker binnen te schieten. De volgende wedstrijd voor de Doetinchemers staat gepland op maandag 17 augustus. Dan speelt de Graafschap een thuiswedstrijd tegen Jong AZ. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
4: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
6: Het was vanmorgen lekker fris met temperaturen van rond de 10 graden. Maar met de zon erbij zal de temperatuur toch weer snel oplopen vandaag. Er is alleen wat sluierbewolking en verder flink wat zon. En verder blijft het ook droog met temperaturen die oplopen vanmiddag naar 24 tot 25 graden. De wind die draait van zuidwest naar noordwestelijke richtingen en neemt vanmiddag toe naar matig. Vanavond is het helder en zullen we de zon nog een tijdje zien. En komende nacht dan is het rustig en dan koelt het af naar 6 tot 9 graden. Het wordt ook een frisse nacht. En morgen dan hebben we opnieuw weer een zonnige en ook droge dag. De dag die begint dan wel fris, maar met de zon erbij zal het kwik ook weer snel oplopen. En morgen hebben we een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind en dan wordt het 25 graden.

Nederpop en populair. Het is Ron Day en Love Myself. Die had een passend project daarvoor uit de 80's. En check even onze site, regio8.nl. Heftig nieuws vind je daar. Want de toekomstige teamleider van het Openbaar Ministerie, die 2 jaar cel kreeg voor het bezit en het verspreiden van kinderporno, werkte eerder jarenlang in het basisonderwijs. Directeur ergens in de Achterhoek. Meer erover te lezen nu op onze site, regio8.nl.

hemel is in ieder geval blauw. Maar hier wordt iets anders mee bedoeld natuurlijk, hè. Blue Monday. Het is New Order bij Regio 8. Hey, ze liggen hier, fonkelend mij aan te kijken en ze kunnen van jou zijn. Kaartjes voor de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de keukenkampioenvisie van de Superboeren tegen Jong AZ. Volgende week, maandag is dat. Hoeveel mensen kunnen er in het stadion op de Vijverberg, als het uitverkocht is? Hoeveel zijn dat er? Heb het door naar 06-4747-0022.

Dat is een mooie titel voor een liedje. Mystical, Magical. Het is de magische stem van Benson Boone. En dan op de valreep nog heel even kijken bij onze collega's op de redactie van, ja, niet Regio 8 dus, maar bij Achterhoeknieuws.nl. Ietsje verderop in de Achterhoek. Dan gaat het onder andere over de corso-wagens in Beltrum en Rekken. Want als je het leuk vindt om eens een keer achter de schermen te kijken daar, dan kan dat op 22 augustus met een fietstoer. Hey, dus lachen, dat is hartstikke leuk. Langs de corso-bouwlocaties kom je dan en de Dalia-tuin. En je komt dan ook echt op plekken die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. Hey, ik zou erbij zijn. Ik zou gaan kijken. De route is ongeveer 40 kilometer. En bij de corso-wagens is te zien hoeveel creativiteit, techniek, vakmanschap en ook het echte noborschap nog zit bij die bouw van de corso-wagens. De fietstocht is dus zaterdag 22 augustus. En je kan starten tussen 9:30 en 10:00. Meer details vind je op de site achterhoeknieuws.nl. Hey.

0: Fab Four bij Regio 8. Hey Jude. Vanmiddag vielen er nou nog tussen 3 en 6. En daarvoor lekker veel muziek voor je. En natuurlijk ook het laatste nieuws. Onder andere om 10:30 met Bart Meijer.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De 3 worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Zometeen bij Regio 8.

0: ritme van de Achterhoek.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een enorme zeppelin van 75 meter lang vloog gisteren boven de Achterhoek. Het luchtschip viel vooral goed op in de gemeente Bronckhorst en Montferland. De vlucht begon in Duitsland en maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek. De zeppelin vloog relatief laag op zo'n 300 meter hoogte en zat vol meetapparatuur. In het uitgaansgebied van Doetinchem zijn in de nacht van zaterdag of zondag na een opstootje 2 mensen aangehouden. Agenten waren in de Gutstraat bezig met een melding van diefstal toen ze plotseling werden overgoten met champagne. Het bleek te gaan om een vader die de verjaardag van zijn zoon wilde vieren met een fles bubbels. De drank kwam bij ongeluk over de omstanders en de toegesnelde agenten heen, waarna de vlam in de pan sloeg. Bij een fitnessstudio in Zevenaar is afgelopen dag rond 14:45 opnieuw een explosie geweest. Volgens omwonenden was de klap in de beide omgeving te horen, waarna ze meteen de hulpdienst hebben ingeschakeld. Dit keer zou naast de ontploffing ook een baksteen door de ruit zijn gegooid. Het is al de derde keer in korte tijd dat de studio het doelwit is van een aanslag, want in juni was het ook al 2 keer raak. De Graafschap is de competitie begonnen met een teleurstellend gelijkspel. In een zeer matig duel kwam de ploeg niet verder dan een 1-1 tegen Helmond Sport. Vlak voor het rustsignaal wist Verder de Jong in de blessuretijd te gelijk maken binnen te schieten. De volgende wedstrijd voor de Doetinchemers staat gepland op maandag 17 augustus. Dan speelt de Graafschap een thuiswedstrijd tegen Jong AZ. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. 3 auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. Gemiddeld werd afgelopen etmaal 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. En het einde van de droogte is nog niet in zicht. Een van de oorzaken is dat door het buitengewoon warme voorjaar de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. West-Europa gaat al sinds mei van hittegolf naar hittegolf. Ook de grondwaterstanden hebben geen kans om te herstellen van de droogte van vorig jaar door gebrek aan neerslag. In de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Op nieuwjaarsdag 2014 werd Zweekhorst op straat doodgeschoten. Al snel bleek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was. In juni werd een Schiedammer in de zaak vrijgesproken. Het OM had 24 jaar cel tegen de verdachte geëist en gaat in hoger beroep. Voor de 3e keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
2: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
3: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband... alle hits van deze bekende Ierse rockband spelen in het Natuurtheater.
2: Het Natuurtheater in Zeddam is mede mogelijk gemaakt... door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zeddam en restaurant bij Kobus in Zeddam.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofaforyou.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Regio 8. Headlines.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. In de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatenstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
7: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
6: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaar gewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in een ziekenhuis in Würselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. 3 auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
11: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor 555 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Bij een fitnessstudio in Zevenaar is afgelopen nacht rond 2:45 opnieuw een explosie geweest. Volgens omwonenden was de klap in de beide omgeving te horen, waarna ze meteen de hulpdienst hebben ingeschakeld. Dit keer zou naast de ontploffing ook een baksteen door de ruit zijn gegooid. Het is al de derde keer in korte tijd dat de studio het doelwit is van een aanslag, want in juni was het ook al twee keer raak. Een Doetinchemse teamleider van het Openbaar Ministerie is veroordeeld tot 2 jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man bleek eerder jarenlang in het basisonderwijs te hebben gewerkt. Volgens Omroep Gelderland vond de politie op zijn apparaten ruim 46.000 foto's en meer dan 450 filmpjes met minderjarige jongens. Een deel van het materiaal had hij gedeeld. Zelf zegt hij dat hij de beelden per ongeluk zou hebben gedownload, maar de rechtbank benoemt dat als volstrekt ongeloofwaardig. In het uitgaansgebied van Doetinchem zijn in de nacht van zaterdag of zondag na een opstootje 2 mensen aangehouden. Agenten waren in de Gutstraat bezig met een melding van diefstal toen ze plotseling werden overgoten met champagne. Het bleek te gaan om een vader die de verjaardag van zijn zoon wilde vieren met een fles bubbels. De drank kwam bij ongeluk over de omstanders en de toegesnelde agenten heen, waarna de vlam in de pan sloeg. De Graafschap is de competitie begonnen met een teleurstellend gelijkspel. In een zeer matig duel kwam de ploeg niet verder dan een 1-1 tegen Helmond Sport. Vlak voor het rustsignaal wist Verder de Jong in de blessuretijd de gelijkmaker binnen te schieten. De volgende wedstrijd voor de Doetinchemers staat gepland op maandag 17 augustus. Dan speelt de Graafschap een thuiswedstrijd tegen Jong AZ. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De extreme hitte in Europa levert rond de €180 miljard schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaargewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in het ziekenhuis in Worselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso.

0: Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Regio 8 Headlines.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De extreme hitte in Europa levert rond de €180 miljard schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord.
5: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
3: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
6: Vanmiddag is er flink wat zon, ook wel wat sluierbewolking. De wind die wordt noordwestelijk en neemt toe naar matig. Temperaturen liggen rond de 24 tot 25 graden. Vanavond is ze helder en dan zal de zon nog een tijdje te zien zijn. Komende nacht is het ook rustig, maar dan kan het flink afkoelen. Minima van 7 tot 9 graden. En de dinsdag dan hebben we weer flink wat zon. Loopt de temperatuur bij een matige noord- tot noordoostenwind op naar 25 graden. Woensdag dan wordt het geleidelijk aan wat warmer. Dan is de wind om naar het oosten toe en later zuidoosten. En dan wordt het 29 graden. En donderdag en vrijdag dan wordt het sowieso tropisch warm. Met een graad of 32 tot 34. En vrijdag kan het zelfs 35 graden worden. In het weekend wordt het geleidelijk aan weer minder warm. Zaterdag kan het nog wel tropisch worden met 29 tot 30 graden. Maar zondag draait de wind naar het westen en dan wordt het een graad of 25. Het blijft voorlopig droog. De neerslagkansen nemen na het weekend wel wat toe. Maar of er veel valt, is afwachten.

Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
10: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
9: Kijk op leuwentaalulft.nl.
11: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
9: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
10: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
9: Kijk op leuwentaalulft.nl.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
12: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
13: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
14: Op vrijdagavond 21 augustus zal de U2 coverband, alle hits van deze bekende Ierse rockband, spelen in het Natuurtheater.
13: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een Doetinchemse teamleider van het Openbaar Ministerie is veroordeeld tot 2 jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man bleek eerder jarenlang in het basisonderwijs te hebben gewerkt. Volgens Omroep Gelderland vond de politie op zijn apparaten ruim 46.000 foto's en meer dan 450 filmpjes met minderjarige jongens. Een deel van het materiaal had hij gedeeld. Zelf zegt hij dat hij de beelden per ongeluk zou hebben gedownload, maar de rechtbank benoemt dat als volstrekt ongeloofwaardig. De Graafschap is de competitie begonnen met een teleurstellend gelijkspel. In een zeer matig duel kwam de ploeg niet verder dan een 1-1 tegen Helmond Sport. Vlak voor het rustsignaal wist Verder de Jong in de blessuretijd tegelijk maken binnen te schieten. De volgende wedstrijd voor de Doetinchemers staat gepland op maandag 17 augustus. Dan speelt de Graafschap een thuiswedstrijd tegen Jong AZ. In het uitgaansgebied van Doetinchem zijn in de nacht van zaterdag of zondag na een opstootje 2 mensen aangehouden. Agenten waren in de Gutstraat bezig met een melding van diefstal toen ze plotseling werden overgoten met champagne. Het bleek te gaan om een vader die de verjaardag van zijn zoon wilde vieren met een fles bubbels. De drank kwam bij ongeluk over de omstanders en de toegesnelde agenten heen, waarna de vlam in de pan sloeg. Bij een fitnessstudio in Zevenaar is afgelopen dag rond 14:45 opnieuw een explosie geweest. Volgens omwonenden was de klap in de beide omgeving te horen, waarna ze meteen de hulpdienst hebben ingeschakeld. Dit keer zou naast de ontploffing ook een baksteen door de ruit zijn gegooid. Het is al de 3e keer in korte tijd dat de studio het doelwit is van een aanslag, want in juni was het ook al 2 keer raak. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op olsafe.nl.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraudehelpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Den Hartog. Heb jij al een eclipsbril gekocht voor aankomende woensdag, wanneer de zon verborgen is achter de maan? Voor zo'n 90%.

0: control.
1: Zo, goedemiddag Cyril en Dean Lewis met Fall at Your Feet. Je luistert naar Veerle op 8. Hallo daar. We zijn er weer. Ja, we gaan weer van start. Er is een heleboel te delen, waaronder jerrycans die zijn aangetroffen in Didam. Een zeppelin die gisteren van 75 meter lang boven het deel van de Achterhoek heeft gezweefd. En brommerliefhebbers uit Toldijk bezitten compleet Zundapp-archief. Ja, wat dat nou precies is, ik heb geen idee. Ik ga het voor je uitzoeken, komen we zo meteen wel achter. En een kleine terugblik op wat de Graafschap heeft uitgespookt bij Helmond Sport. Ja, dus het is een beetje matig, zou je het ook wel kunnen noemen. Dat allemaal komt eraan naar Chic en Everybody Dance.

Perfect and beautiful something. Ah, hartstikke mooi allemaal. Maar het is allemaal niet zo beautiful something geweest voor de Graafschap. Heb je dat meegekregen? Hoe dat dan is verlopen? Nou, ik zal het je een beetje kort omschrijven. De Graafschap die heeft een wedstrijd gehad tegen Helmond Sport. Eerste competitiewedstrijd van het seizoen is niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Ja, het is niet echt een spel waar we ook trots op kunnen zijn als Doetinchemmers. Nee, want de Graafschap die pakte in de eerste paar minuten het initiatief, maar raakt het momentum al snel kwijt. En hoe je de eerste helft kunt omschrijven? Nou, er wordt hier al gesproken dat de Doetinchemmers er zeer kwetsbaar uitzagen en dat er ook heel veel ruimte werd weggegeven. En als je dan gaat kijken naar de tweede helft, nou, dan ging het al een stuk beter. We pakten duidelijk de controle. Maar ja, we werden niet echt gevaarlijk. En de bezoekers die misten ook duidelijk creativiteit. En er werd slordig omgesprongen met de mogelijkheden die ontstonden. Ja, het is dus niet echt iets om trots op te zijn, maar wel iets om van te leren. Hè? Analyseer het, bekijk het en neem het mee, zou ik zo zeggen. Het hele verhaal, hoe dat wedstrijdjes verlopen, kan je wel terugvinden op de website van Regio 8. Staat het uitgebreid omschreven. www.regio8.nl of lees het allemaal terug. Wie de Regio 8 hebt, is Niall Horan. Die heeft iets lekkers bij zich. Dat smaakt heel lekker.

0: City Light met Skies.
1: Het thema trio.
2: Yes, dan zijn we weer met een geheel nieuw thema trio. Goed om even te onthouden. Het thema trio betekent dat je drie platen hoort in mijn programma die alle drie met hetzelfde thema te maken hebben. Thema van vandaag, Zeppelin. Ja, want er was een Zeppelin geweest gisteren van maar liefst 75 meter lang. Die vloog dus over een deel van de Achterhoek heen. En het werd dus, ingezet om de luchtkwaliteit te meten. Het zat ook vol meetapparatuur, dat apparaat. Er werd onder andere CO2 en fijnstofdeeltjes gemeten. En steeg dus op in Duitsland, vloog via Arnhem richting Kootwijk. En boven de Veluwe ging het luchtschip een aantal keer heen en weer. En uiteindelijk vertrok de Zeppelin over de Achterhoek weer terug naar Duitsland. Hartstikke gaaf als je dat gezien hebt. Foto's zijn van harte welkom te sturen via de Regio 8-app. En ja, als er één artiest is waar je aan moet denken met het woord Zeppelin, dan is het wel Led Zeppelin natuurlijk.
1: Het thema trio.

0: way to heaven.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een verkeersongeluk op de B220 bij Emmerich zijn afgelopen vrijdagmiddag twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Rond 4:10 botsten vier auto's op elkaar in de richting van de Rijnbrug. Dat maakt de politie vandaag bekend. De slachtoffers zijn een 19-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Doetinchem. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een auto werd door de botsing doorgeduwd op een andere auto, die daarna botste op nog een auto. Een 54-jarige man uit Kalkar en een 54-jarige vrouw uit Varsselder raakten licht gewond. Het probleem van de Graafschap is duidelijk. De selectie is te krap en er is een gebrek aan vooral creativiteit. Dat zegt de trainer Thomas van Duivenvoorde. In de openingswedstrijd tegen Helmond Sport kwam dat gisteren naar voren. Het werd uiteindelijk 1-1. Ik ben er niet zo mee bezig geweest, eerlijk gezegd. De hele week niet. Het is voor mij gewoon een wedstrijd, laat hij weten. Hij baalt wel dat er niet gewonnen is. Nog niet eerder stroomde er bij Tolkamer aan de rand van de Achterhoek zo weinig water door de Rijn als vandaag. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen was het niet zo laag en waarschijnlijk is het einde nog niet in zicht. Het is al tijden droog en daar komt de komende tijd geen verandering in. De hulpdiensten zijn gistermiddag uitgerukt voor jerrycans in de berm aan de Landeweer in Didam. Iets voor 1:00 kwam de melding bodemverontreiniging binnen bij de brandweer. Het gaat om 9 jerrycans met een vloeistof waarvan het vermoeden is dat het afkomstig is van een drugslab. Maar voor de politie zijn er op dit moment te weinig aanknopingspunten om dat met zekerheid te zeggen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
6: Dan gaan we nog even door naar de verkeersinformatie. Er zijn behoorlijk wat files op te noemen. Het is heel druk op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Vertraging van 16 minuten, 7 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 12 minuten, 2 kilometer. Ook op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. Vertraging van 8 minuten, 9 kilometer. Verder is er ook nog wat drukte op de A50. Hou er even rekening mee. En tot zover.
4: Heerlen den Hartog, Regio 8.

Even terug in de tijd met Rita Ora en Your Song. Ja, als jij echt dol bent op brommers, nou dan is de kans vrij groot dat je dit wel herkent. Ken je dat evenement Brommers Kieken in de Kark, hè? Vast wel, hè? Ja, die werd afgelopen zaterdag voor de 11e keer gehouden in de Remigiuskerk in Steenderen. En dit jaar was het thema Onze Oosterburen en stonden de brommers uit Duitsland centraal. Ja, blijkbaar is dat dus een ding. Weer wat geleerd vandaag. Zometeen blikken we even erop terug. Hoe ging dat allemaal? Hoe klonk het ongeveer? Naar Duran Duran en Nile Rodgers.

0: Allemaal wel eens van die dagen. Lonesome Days. Ja, daar heeft Bruce Springsteen het ook over. Goeiedag. Ja. We gaan het hebben over brommerskieken. Ja, hoe achterhoeks wil je het hebben? Brommerskieken in de karken. Het evenement werd dus afgelopen zaterdag voor de 11e keer gehouden in de Remigiuskerk in Steenderen. En dit jaar was het thema Onze Oosterburen. Hè? Allemaal Duitse brommers. En dan vraag ik me toch af, is zo'n thema iets voor elk jaar ook?
1: Het punt is natuurlijk dat je elk jaar een thema moet verzinnen.
0: Oh ja.
1: En de Oosterburen hebben we vooral gekeken naar de opkomst, de Wirtschaftswunderzeit. Elke fietsenfabrikant of mensen die bezig waren met mobiliteit, die ontwikkelden geleidelijk aan ook iets met een motortje erin. Eigenlijk was het vanaf begin jaren 50 tot midden jaren 60, daar lag eigenlijk de kern van de tentoonstelling deze keer.
2: Organisator Jan Bijvang kon zijn geluk niet op, want hij weet alles van de Zundabrommers. Een van de merken die dit jaar centraal stond. De Toldijker werkt nog altijd bij brommerwinkel Massink in zijn dorp. Daar bezitten ze het complete archief en de oude inventaris van Zundab. Bijvang kent het archief tot in de puntjes.
1: Maar we hebben van alles wat in München gemaakt is, hebben wij de originele werktekeningen. Nou, we staan hier in de ruimte waar het voormalige Zundab fabrieksarchief terecht is gekomen van de fabriek in München. Dat betekent het archief vanaf begin jaren 60 tot het sluiten van de fabriek in 1985, 84. Hier is dus opgeslagen alle productiegegevens van alles wat daar ooit geproduceerd is. Dat betekent onder andere alle werktekeningen, origineel tekeningen. Ik pak hier even de map uit. Dit is allemaal nog analoog. Dus dit zijn alle, kijk, hier heb je bijvoorbeeld een bepaald onderdeel helemaal getekend. En zo is het met elk onderdeeltje van elke brommer, staat hierin op onderdeelnummer.
2: Bij Vank en zijn collega's zijn voor brommerliefhebbers een geliefde vraagbaak. En dat komt omdat ze bijna alles weten van de tweewielers wat er te weten valt.
1: Voordeel is dat wij aan de hand van de origineel tekeningen originele onderdelen kunnen laten produceren. He, dat gebeurt natuurlijk overal in Europa, maar ook in China, Azië. En het tweede is dat wij aan de hand van de productiegegevens precies kunnen zien, als je het frame-nummer hebt van je Zundab, hoe heeft die machine de fabriek verlaten.
2: De liefhebberij van Bijvang gaat zover dat hij zelf zijn eigen kleding ontwerpt, compleet in thema.
1: Ik heb van elke brommer die ooit in de kerk heeft gestaan, de afgelopen dus de eerste 10 jaar heb ik van elke brommer een foto gemaakt en daarvan een ontwerp voor dit shirt.
0: Ja, dat is allemaal hartstikke interessant, maar dan moet je wel dol zijn op brommers. Anders dan, dan is de interesse er niet echt heel erg. Maar ik denk, en ik neem aan, dat voor brommerliefhebbers dit echt een hele interessante dag is. Hopelijk volgend jaar weer brommers kieken in de karken.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraudehelpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Heerle Den Hartog.
15: Even een zomers positief nummertje om je door de maandagmiddag heen te helpen. Je hebt nog heel even te gaan. Maar je kan het en wees

Wanneer je meerdere jerrycans aantreft in de natuur, heel erg random, kan het zijn dat je te maken hebt met drugs. Drugsafval, drugsresten, bodemverontreiniging, om het heel erg netjes te noemen. Zometeen meer hierover, naar Kiss.

wegen. Heerlijk. Maar het kan ook zo zijn dat je op een gegeven moment door het bos heen loopt en dat je dan opeens iets ziet liggen wat daar niet helemaal hoort. Ja, dan zie je zo door de bosjes opeens jerrycans liggen. En dan denk je van, hè, jerrycans. Volgens mij klopt dat niet helemaal. Nee, en dan wordt de brandweer gebeld en dan komt er een melding binnen met bodemverontreiniging. Dat gebeurde dus gisteren iets voor 1 uur 's middags. Het gaat dus om 9 jerrycans met een vloeistof waarvan ze dus vermoeden dat het afkomstig is van een drugslab. Helaas, weinig aanknopingspunten om uit te lopen, dat zegt de woordvoerder van de politie. De brandweer heeft de bodem rond de fietstunnel onderzocht bij die dam. Het is alleen niet bekend of de jerrycans hebben gelekt. Nee, gelukkig dat het nog niet meteen overduidelijk is dat ze gelekt zijn. Laten we hopen dat het verder niet veel schade heeft opgeleverd. Wel is bekend dat de jerrycans door een speciaal bedrijf zijn afgevoerd. En de politie die roept inwoners op die iets gezien hebben om zich te melden. Dus laat het even weten. Hè? Mocht je meer weten, laat het weten. Even een berichtje. Een muziekje die ik wel vind passen bij de politie voor de criminelen die de jerrycans met waarschijnlijk drugsafval hebben laten liggen.

0: Weeks and Company met Rock Your World. Nou, zeker doe je dat. Gezellig.
1: Trio.
0: Ja, we gaan snel door met het thema trio. Met als thema vandaag Zeppelin. Omdat gisteren een Zeppelin deels over de Achterhoek heen zweefde. Ja, en wat deed hij daar dan? Nou, die ging daar dus de luchtkwaliteit opmeten. He, CO2 en fijnstofdeeltjes, dat ging hij allemaal bijhouden. En hij vertrok dus vanaf Duitsland. Ging hij zo via Arnhem zo richting de Veluwe op. En dan maakte hij een paar bewegingjes. He, ging hij even heen en weer. En dan vervolgens ging hij dus weer via de Achterhoek terug naar Duitsland. Dat levert natuurlijk mooie beelden op. Mocht je die hebben, mag je die altijd nog even sturen naar de regio Achterhoek. Naar 06-4747-0022. Kunnen we met z'n allen meegenieten. Maar als er één artiest is waar jij moet denken bij het woord Zeppelin, dan is het wel Led Zeppelin. Dus vandaag ga je hem 3 keer horen. We hadden net al Stairway to Heaven. Een plaat die je niet zo heel veel hoort, denk ik. Meestal omdat die ook al maar 8 minuten duurt of zo. En het is tijd voor de tweede track van vandaag. Led Zeppelin met Rock and Roll.
1: Het thema trio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De hulpdiensten zijn gistermiddag uitgerukt voor jerrycans in de berm aan de Landeweer in Didam. Iets voor 1 uur kwam de melding bodemverontreiniging binnen bij de brandweer. Het gaat om 9 jerrycans met een vloeistof waarvan het vermoeden is dat het afkomstig is van een drugslab. Maar voor de politie zijn er op dit moment te weinig aanknopingspunten om dat met zekerheid te zeggen. Het probleem van de Graafschap is duidelijk. De selectie is te krap en er is een gebrek aan vooral creativiteit. Dat zegt de trainer Thomas van Duivenvoorde. In de openingswedstrijd tegen Helmond Sport kwam dat gisteren naar voren. Het werd uiteindelijk 1-1. Ik ben er niet zo mee bezig geweest, eerlijk gezegd. De hele week niet. Het is voor mij gewoon een wedstrijd, laat hij weten. Hij baalt wel dat er niet gewonnen is. Bij een verkeersongeluk op de B220 bij Emmerich zijn afgelopen vrijdagmiddag 2 Nederlanders zwaar gewond geraakt. Rond 4:50 botsten 4 auto's op elkaar in de richting van de Rijnbrug. Dat maakt de politie vandaag bekend. De slachtoffers zijn een 19-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Doetinchem. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een auto werd door de botsing doorgeduwd op een andere auto, die daarna botste op nog een auto. Een 54-jarige man uit Kalkar en een 54-jarige vrouw uit Varsselder raakten licht gewond. Nog niet eerder stroomde er bij Tolkamer aan de rand van de Achterhoek zo weinig water door de Rijn als vandaag. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen was het niet zo laag en waarschijnlijk is het einde nog niet in zicht. Het is al tijden droog en daar komt de komende tijd geen verandering in. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Dan nog de verkeersinformatie. Er zijn een aantal files te melden op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Vertraging van 11 minuten, 7 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Even opletten, ze hebben daar de boel dichtgegooid. En je wordt via de af- en oprit omgeleid. Komt door de grenscontroles. Ja, dat zal je niet meer verbazen. Ten slotte nog een situatie op de N325. Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf. Kleine vertraging van 3 minuutjes, 2 kilometer.
7: Regio 8. Veerle den Hartog. Regio 8.

Even een klein vraagje. Hoe werd jij wakker vanochtend? Regio. Ja, dan denk je, waar heb jij het nou weer over? Hoe werd ik wakker vanochtend? Nou, ik werd wakker vanochtend met een bericht op mijn telefoon, net als bij vele andere mensen, dat er niet eerder zo weinig water stroomde bij Lobith door de Rijn als nu. Ja, dat is toch wel even intens. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. Ja, dat is niet veel. En sinds het begin van de metingen was het niet zo laag. En naar verwachting is het einde ook nog niet eens in zicht. Nee, dat is op zich ook wel te merken als je kijkt naar buiten. Het is hartstikke droog, kurkdroog. Het water staat ongekend laag. En we hebben inmiddels alweer het laagste record gebroken. Ja, dat is toch ook weer even wat anders, hè? Dan heb je al die hoogterecords met hitterecords. Maar dit keer hebben we dus ook laagte records die we verbreken. Het wordt intens. En dat merken we hier dus ook in de Achterhoek. Hè? Niet alleen bij Lobith, maar ook bij ons in de omgeving. Want het waterschap Rijn en IJssel die heeft een tijdelijk verbod ingesteld. En waarvoor dat verbod nou precies is, ga je zo meteen horen. Ultravox.

Davina Michel. Would I be friends with me? Goeie vraag om jezelf af te vragen. Hey, vanochtend werd je misschien wel wakker met het bericht dat het nog nooit zo laag heeft gestaan, hè, bij de Rijn, bij Lobith daar in de buurt. En het waterschap Rijn en IJssel die heeft inmiddels een tijdelijk verbod ingesteld voor het oppompen van grondwater in kwetsbare natuurgebieden. Ook is het sproeien met grondwater in deze gebieden voorlopig verboden. Het verbod die gaat woensdag om 8:00 ochtends in. Ja, er was al een onttrekkingsverbod van water uit onder andere sloten en beken in het gebied van waterschap Rijn en IJssel. En de komende tijd wordt er ook meer gecontroleerd. Ja, dus word je betrapt, dan riskeer je toch echt een boete. Dus doe het dan maar gewoon niet. Hè. Dat is allemaal beter voor de natuur ook. Maar ja, hè, als je geen water hebt, dan kan je ook niet meer zeilen. Nee, heb je wel wind. Maar zeilen, dat gaat niet meer.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
14: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
13: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Den Hartog.
17: Drink, drink. Ja, 5 uur geweest. Hop, spullen inpakken, koffer inpakken, tas inpakken. Op vakantie, let's go. Als het mag dan, hè.

Ja, tegenwoordig moet je gewoon heel voorzichtig zijn. Het is zo droog buiten dat je met een klein vonkje al een hele brand kan starten. Ja, niet zomaar een brand, ook meteen een bosbrand. De brandweer die heeft dus gistermiddag een beginnende brand in het bosje in Gaanderen weten te blussen. En ondanks het snelle handelen van de hulpdiensten werd toch een deel van de bosgraaf verwoest. Ja, dat is toch best wel naar. Maar ja, hè, gelukkig kon het vuur wel snel worden geblust. En over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat de plek waar de brand woedde bekend staat als een hangplek voor jongeren. Dus even een soort van reminder. Ga nou geen vuur maken bij droog natuur. Doe het nou niet.

van Clueso. Ja, weet jij nog een hele leuke laatste track voor het thema trio? Wees er dan snel bij. Thema van vandaag, Zeppelin. Dus allemaal nummers van Led Zeppelin worden vandaag gedraaid. We hebben al twee gehad. Ja, Rock'n'Roll. En we hebben ook nog Stairway to Heaven al gehad. Ga even door de discografie van Led Zeppelin. Kom bij me terug. Zometeen naar Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: en Mr. Know-It-All.
1: Het thema trio.
0: Ja, ik heb het net al... ik heb het net eigenlijk al een beetje verklapt. Het thema van vandaag, Zeppelin. Omdat er gisteren een Zeppelin deels over de Achterhoek heen aan het zweven was. En als je je afvraagt, wat deed hij er nou? Nou, die was dus de luchtkwaliteit aan het opmeten. Ja, dus al de CO2 en fijnstofdeeltjes, dat ging hij allemaal dus meten en waarnemen. En dat deed hij dus door te vliegen van Duitsland naar de Veluwe. En dan vervolgens van de Veluwe via de Achterhoek weer terug naar Duitsland. Nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Levert ook wel interessante beelden op, hè? Want het is nou niet echt dat je elke dag wel een luchtballon. Nee, het is niet vanzelfsprekend dat je een Zeppelin door de lucht ziet vliegen. Dus dat is zeker wel iets bijzonders. En als er één artiest is die wel gelinkt kan worden aan een Zeppelin, dan is het Led Zeppelin. We hebben er al twee gehad. We gaan afsluiten met de laatste. Dit is Led Zeppelin met Whole Lotta Love.
1: Het thema trio.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. De palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een verkeersongeluk op de B220 bij Emmerich zijn afgelopen vrijdagmiddag 2 Nederlanders zwaar gewond geraakt. Rond 4:10 botsten 4 auto's op elkaar in de richting van de Rijnbrug. Dat maakt de politie vandaag bekend. De slachtoffers zijn een 19-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Doetinchem. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een auto werd door de botsing doorgeduwd op een andere auto, die daarna botste op nog een auto. Een 54-jarige man uit Kalkar en een 54-jarige vrouw uit Varsselder raakten licht gewond. De hulpdiensten zijn gistermiddag uitgerukt voor jerrycans in de berm aan de Landeweer in Didam. Iets voor 1 uur kwam de melding bodemverontreiniging binnen bij de brandweer. Het gaat om 9 jerrycans met een vloeistof waarvan het vermoeden is dat het afkomstig is van een drugslab. Maar voor de politie zijn er op dit moment te weinig aanknopingspunten om dat met zekerheid te zeggen. Nog niet eerder stroomde er bij Tolkamer aan de rand van de Achterhoek zo weinig water door de Rijn als vandaag. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen was het niet zo laag en waarschijnlijk is het einde nog niet in zicht. Het is al tijden droog en daar komt de komende tijd geen verandering in. Het probleem van de Graafschap is duidelijk. De selectie is te krap en er is een gebrek aan vooral creativiteit. Dat zegt de trainer Thomas van Duivenvoorde. In de openingswedstrijd tegen Helmond Sport kwam dat gisteren naar voren. Het werd uiteindelijk 1-1. Ik ben er niet zo mee bezig geweest, eerlijk gezegd. De hele week niet. Het is voor mij gewoon een wedstrijd, laat hij weten. Hij baalt wel dat er niet gewonnen is. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
6: Buiten is het
7: 24 graden.
6: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
7: Ja, daar is hij natuurlijk gewoon weer na het weekend. Onze enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ja, het is nog steeds best wel warm buiten, hè?
8: Ja, dat houdt eigenlijk maar niet op. Hè. En ja, de komende dagen wordt zeker niet minder. Dus ik zei net al in het voorgesprek, we zijn alweer een beetje aan het oefenen voor het hele warme weer dat er vanaf woensdag weer aankomt. Maar ja, we zullen het mee moeten doen. En ik zag wel dat er vanmorgen nog veel bewolking was in het noorden van het land. Daar is ook nog hier en daar wat regen gevallen. Een paar millimeter, 2 tot 5 op de natste plekken. En hoe meer naar het zuiden, hoe droger het is geweest. En ook de zon die was er vandaag weer aardig bij. Temperaturen maximaal van rond de 27 graden. Nou, vanavond dan is het ook lekker rustig nog, net als overdag. En dan zit de zon er nog een tijdje bij. Maar het is wel zo, de wind die is om naar noordwestelijke richting. Als de zon eenmaal onder is, dan koelt het ook snel af. In komende nacht dan zitten we nog weer met minima dik onder de 10 graden. Of dik, maar rond een graad of 7 à 8 als minimumtemperatuur. En dan morgen dan hebben we frisse start, maar ook weer een zonnige en droge dag. Temperaturen die lopen in de middag op naar een graad of 25. Iets minder dan vandaag bij je noord- tot noordoostenwind die dan zwak tot matig is. Nou, in de nacht na de woensdag dan hebben we ook nog weer temperaturen die nog iets onder de 10 graden liggen. En woensdag wordt een zonovergoten dag met alleen een beetje sluierbewolking. De wind die is dan zwak tot matig uit het oosten. En dan meer wordt dan ook warme lucht aangevoerd. Dat merken we ook meteen. En dan zal het ook 29 graden kunnen worden. Nou, we hebben geluk. Woensdagavond is het helder. Want kwart over 7 begint zo'n beetje de zonsverduistering. Die duurt tot 9 uur. Dus dat kunnen we mooi meemaken.
7: Kijk.
8: Ook in de luie stoel achterover zitten en naar de zon kijken. En dan de avond, die is tenminste ook nogal redelijk warm en ook aangenaam. Nou, en dan vanaf donderdag, dan zitten we echt in de tropische lucht. Dan een zuidoostenwind en dan zal het 33, 34 graden worden. Op de donderdag en vrijdag wordt het zelfs nog iets warmer. Kan het uiteindelijk nog 35 graden worden. In het weekend draait de wind naar het noordwesten toe. Zaterdag merken we dat laat op de dag dat het kan nog wel tropisch warm worden met 29 tot 30 graden. Maar vanaf zondag zitten we op de 25 graden. Nou, en dan komt er dan nog regen. Dat zit er voorlopig nog niet in. Na het weekend dat er komt, wordt de kans wel ietsjes groter. Maar we wachten even af hoe het gaat. Eerst maar even een beetje zwijten de komende tijd.
7: Ja, het zit er niet anders op, hè?
8: Nee. Dus
7: ja.
8: We gaan er vol goede moed tegenin.
7: Heb je er zin in, Gerrit?
8: Ja.
7: Hey, je had het ook nog over turen naar de zon. Ik denk dat je daar een beetje mee moet oppassen.
8: Ja, je moet, als je niks op hebt, moet je de ogen dicht houden.
7: Ja, je hebt ook nog een of andere op de manier met een vergiet of zo, dat je dan de halve sikkeltjes ziet. Ik weet niet wat voor gekke methode dat allemaal is, maar...
8: Ja, dus zo'n cd'tje deden ze ook nog wel eens een keer. Dan,
7: ja, dat moet je echt niet doen.
8: Kon je door het gaatje heen kijken. Ja.
7: Hartstikke schadelijk voor je ogen. Ja, haal gewoon een speciale bril die daar echt geschikt voor is. En meer info moet je gewoon even een veilige bron zoeken, toch?
8: Ja.
7: Ja. Nou, dat gezegd hebben we morgen. Dan spreken we elkaar weer. Gaan we eens even kijken hoe het ervoor staat.
8: Doen we. Goed gaan.
7: Goed gaan. Nou, dan nog even de verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Vertraging van 11 minuten, 7 kilometer. En tot slot nog de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. Even opletten, je wordt daar via de af- en oprit omgeleid. En dat komt door de grenscontroles.

Shaboozy moet niet meer gaan optreden bij natuurgebieden met Burn It Down. Doe dat maar alsjeblieft even niet. Nee. Hey, en over verbranden gesproken, je ogen kan je ook gaan verbranden aankomende woensdag. Ja, je hebt waarschijnlijk al die berichten wel binnen zien komen, hè? Over, kijk nou uit met het kijken naar de zonsverduistering. Want je kan alsnog je ogen ernstig beschadigen als er de zon gaat turen. Daarvoor heb je eclipsbrillen nodig. Ja, en Hollanders zijn Hollanders. En wij proberen natuurlijk zo goedkoop mogelijk een brilletje te scoren ergens. En er zijn een heleboel websites die ik hier al voorbij komen op het internet, die ze allemaal nog proberen aan te smeren. Maar ja, goed, let even op, want de helft is lang niet zo geclassificeerd dat je er echt veilig doorheen kunt kijken. Ja, die gebruiken het een of andere marketingstrategie. Hè? Zo van, oh ja, de vraag is groot, laat ik nu enorm veel inslaan en heel veel geld gaan verdienen, juist vanwege dit ding. Dus let er even een beetje op. Hè. Je hebt zo'n keurmerk. Ja, als je dan naar NOS gaat, dat is natuurlijk al een beetje een betrouwbare bron. Volgens de meeste mensen gelukkig. En daar kan je dus ook allemaal vinden wat voor keurmerk het aan moet voldoen om ervoor te zorgen dat jij veilig naar de zonsverduistering kunt kijken. Ja, er zijn een aantal tips daarvoor. Ga niet zelf zitten knutselen. Alsjeblieft niet. Ga niet zelf CD in elkaar flansen. Of je vernachtelt je ogen en ik heb medelijden met de oogarts. Ja. Hey, dat gezegd hebbende, we gaan snel door met muziek. We gaan even het vrolijk houden hier in plaats van alles wat maar verbrandt om ons heen. En in onze oogkassen. Baccara, yes sir, I can boogie. Ja, even wat dansmuziek tussendoor. Ook wel lekker.

Heyman met I Promised Myself. Ik had mezelf nog zo beloofd. Maar goed, hè, we zijn nu eenmaal hier. Bijna tijd om te gaan. Morgen, dan ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Fijne avond. En tot morgen.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
5: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is ja van Jumbo.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2+2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten com-netwerk. Dat is een sadistische online gemeenschap. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Regio 8. Regio
1: 8. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof heeft de partij uitgesloten omdat die zich volgens een andere partij niet houdt aan de kieswet. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie van Oekraïne en gaat in beroep tegen de uitspraak. Jabloko zit al sinds 2003 niet meer in het Russische parlement. Het Kremlin treedt al langer hard op tegen kandidaten van die partij. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Voel me zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Deze week in de bonus, Perla Huisplans, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin. In sommige steden zijn al mensen levend onder ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Door de noodtoestand kan de regering nu sneller geld en andere middelen vrijmaken voor de hulpverlening. De Colombiaanse president volgt de hulpoperatie in het gebied ter plekke. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Ze gaan mogelijk nog de weg op, maar het is nog niet bekend waarheen. Een deel van de boeren voert actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land zijn boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving, waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Een deel van de agrariërs voerde actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren er boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving, waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadee heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Petrec Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunde het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunde het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.